Ik vraag toen de fatale vraag toe de netaille en hoop. Alleen voor mij is hij nu leid. Als je op zijn toe te noemen. Hij mist veel rol. Maar hij gaat ook voor je. Waar aan de massaan hier in de epoch aan. Maar daar een heel man naartoe aan mijn tijd vast zo. Maar je toest voor je zoer. Ja, maar tijd vast zo. Leid. Bij je voet. Maar met die voor iets uit in de vijver. Lang I get you that to wine, I miss you. Well, it's no. You shouldn't talk more. I don't know for you poor, a lure to fear for an aina. What he must say, lau au auna. Lau au auna, lay nay for it. In that air to lay it to ear. It's so for ear to your tongue. Oe a to a malay name of Uma. Eo le nuu wa fo inatu, e ia ia te ilatu, o le whanau ngā isa wā e lulako. Manatu hi wha anu mafa e tāo nei woe, e tā ua tātu toi mā natu i le teimu wa zola. Ai le fina ngano le atua e te soifua ma o tātu wola pia i le teimu wa zola. O le tā ua rau au nao mose, o le au oti. O lono winga e tā umai ai o se tangata i longa. Sai longa lana te teinga. I longa fo ilona tūlai mai. Aina manatu lea tūai tue wha manatu ia iosu. Aua loto vai vai. Aua le festi. Aua le pupole. Aua e ui a o lewa misia mose le au auna o le tamuta sa tau tua sa tū le foe o le teitinga o le nu. Lea fo iwa manatu lea tū. E peia ona ia ia iosu. Ia mose. Fa pena fo iwa ia ia iosu. Sui foi teiteinga e le ngato e kālesia e ai mese foi o tiutema whaiva le vāla wina. Sase meo e fife, sase meo e loto vai vai. Sa e pole, mai e tuatu vali, mai e pole e fale tonu o nilafi, ma le lantau sama. Ufina ngano le tuo,